0: Deze de Vrouw. De Stijler Burke Radio Show. Auf Radio Korax 95.9.
1: Straight vibing. Big Sugar. You know what it is. Complete the picture.